Koei, die staat op minnen. Jendel staat op vrouwen. De ene, der wil vliegen. En de andere, der wil wenden. De joe, die had bloß een. En die andere, auch een andere. Und bei dir, lauft's grad.